Leg Martijne boch aan hetel, met zand die een muspijs gebeet, met een puistel die een lavendel, wie aan zijn fluitsersteek verbreed. Leg Martijne hun tot, als de goede nooit een zet, was verloren geen zis kaschoten, nog het dingst hooit meer aan het. Leg Martijne, watschen Männer, was sie lüsten und lemuren, das maskert das Schlunkener.